kijk je moeten naar, kijk je moeten naar. En zo je het paar ik maar dat korte. Не пора.